0: Bueno.
1: Right. Well, that's eight structures. You see those clamping 1898, those clamping meters. Dus je mag ook de hammer doen iets kostig. Nu is knampje niet. Nu is het sluit. Right, op zich toch. Ik ga
0: een knutje geest.
2: Ja, en staan nog in mijn en nu zijn we nog al kwijt. 91.1 FM.

0: And the sign up of the new Hulk video?
1: We got to get cars, with stamps, gold, gas, and no care. This is care, don't.
2: 91.1 FM.
1: Why?
3: Hello, Ike.
4: 91.1 FM, New Hulk Radio.
3: I'm going to get a little bit of a system. So some scutters of ice scutters corners, all the small arcs and each distance will stamp them still now. Clean up action. What if I had last to critic distance? So it's a good mouse action now, let's fix the now. What if it's a cacti? Mijn maatschappij is niet gelast, dat ik het existentie wil. Ik moet zelfs verkeerd deel, ik kon het. Ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik kon het, ik

0: Why?
1: And the sign up of the new Hulk video.
2: FM.
0: Why?
3: Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. We're going to give a test on the story of Albert Sawalas from way back about the Cry Rock.
4: And then this news with the last. Ein als Schande an sich nest. Stimme lacht schmerzig. Ein Kekulik sein Art. Als Schande sich nest.
5: 91.1 FM, New Hulk Radio.
4: Als du dein Kritik die Milk ist, zu der Milk ist. Ach, zu der Milk sich nest. Ich schaue hier aus, dass ich die Stand mal weiß, wie die Kunst. Weil ich auch nicht so... Ach ja, nicht ist für die Stand mal weiß. Daher kühlt sich das, so kann ich hier sehen. Die hier an der Kulik so ein bisschen laut. Ich kann es nicht mal aus hier, aber eher alles so ein bisschen. Ich kann es dir Ich bin nicht König, kommt gleich aus. Als ich nicht umgekehrt bin, der König hat. Ach, so nächste Mal, ich bin nicht da. И на кадик. А вот что и манки. Это же как мы и птичны на такие не дают. Так что кики сал. А что на лак на кадик. То есть на них хата да. Хата да. Вот кинки хата да. Все рак. Ich steig dir die Nässe, die Konnetme, ich lach's nicht mehr, ich nicht immer, ich lach's nicht mehr, ich lach's nicht mehr, Ach, dann bist du dann jetzt gitters. Mein Schlaus, denke ich. Ich glaube, ich lerne auf, Ich bin zu dir alles. Ich bin zu dir alles. Ich bin zu dir alles. Ich bin zu dir alles. Putla Kovadits, Nagarik. Putla Kovadits, all the Ikonatzeit liegt zu Legalis. Okay, ich brauche Lenz. Und aus der Acht, nur der Acht, Korotzit, Kutsunat. Nagaske, Warner und Audi, Kowinski.
3: Ich habe mit dem Smart Camps geschrieben.
4: eisht. Slimt. Eisht. Sifamt. Wat was dat? Ik kwam een aantal tiefs. En dat was. Na leidde let ik dat vanmorgen als slotstapper was naar Pieters. Hij is een koekknikkie zo. Was zijn netje. Slimste, dat ben ik niet gestart. Ik ga naar het ziek aan te laten. Hoe
0: leidde ik je de oud? Is het je gewillies?
4: Oh, ja. Hij is gekregen dat ze zijn netjeske wellies aankwam.
0: Dat is wel een afstand.
4: Hij is maar net als een afstand gezien. Zich ligt ons. Hij is dat dan net kiesgemaakt. Zit gezien. Ik denk dat ik schrijf iets meer zo. Maar het is maar net dat ze.
0: En dat is wel een keer dat ik dat kist en de maast was ook zo
4: niet. Die hield ik wel maast in dat ding, dat wij goed slecht. Ik dat ik kist de zus is niet. Dat is nu zie ik ook dat wij goed slecht. Dat was kies. Wacht, kies het in de maas.
0: Ik kan dat zo kiezen. Je ziet kies.
4: Dat moet, maar dat is toch. Dat was een beetje. Dat is goed. Dat is
2: de kracht. Ja, dat is
4: de lijst. Dat is de kracht. Je komt dat de kracht voor de ziel dat je moet. Misschien komen ze die daar, de rankjes daar. Dat is zo alles in triëns. Ik wil zeggen wat is. Dan gaan we met dan een paar zelf tussen schelpen. Hier, dat is graag, ik wil zeggen wat is dat. Yes, die schnee ich mir umsonst gelegt wie. Kurz zu Vortrag. Ach, Kriana, das ist für dich doch. Ach, Kriana. Und ich glaube, das war nicht mal ein. Das war ein Rindes war. Ik zou denken dat die zieder, ik zou denken
2: dat het stof.
4: Hij is die zieder, ik was eerst van de dokter, van de dokter. Ik kan niet namens, dat is die. Dat is niet iemand die naar het zit gaat. Hij is niet af hier naar het zit gaat. De kracht gaat. Je hebt niet meer een zin om het te zien. Ik ga wel naar het zit gaat. Als ik het gemaakt heb, als je het nog niet hebt. Als ik het niet zag, dan zie ik het nog achter. Dat is niet met dit. Kijk eens mee, dan. Ja. Kijk, zo zien we wat. хоч ніки хочеш. Це не ти мотнеся. А не, ну я хочу мотнеся, а не хочу ти мотнеся. А не я хочу ходити. Ти фолетнеся. Ладиш кази капа. Хочу за вас кого лайкса. Не хочу ти мотнеся. Уже не. А как хочешь мальчик.
6: Ich habe dich gespielt.
4: και ο Ατσής έπαιζε και χαλαΐς. Άτομα που τα γελάζει. Αχ, κοκκονάτε τη σας. Σαν γίνητσα. Τα έκουλα τη κατσότα μας αφαλή μας. Τα έτσι κουτσα κονάτα της αφαλή μας. Ονομάτα σε την κουτσικα να βάλω. Η πουτσιά της κουτσα δε. Τα νομάτα χαλή τσόκυπα. Τα σατήχιστα. Ουατσίς βάγε. Ζούς και κουτσουλάτς. Καλάχης άλλα. Χτάκιαμ σε τσουζούν σε άλλα που κοιμούνταν άλλα. Είτε συνέκ. Τσουμά κουτσάπ, να πάτε τσίκ. Να πάτε τσάλτα σε όλα. Πάτε αλλή. Αυτή να ψήσεις την έκκληρα. Όμως θα φτύσεις, θα φτύσεις. Στα λάμπη και θα
0: τσλάξεις.
4: Να τσλάξεις. Αχ, τα όλα σου μάχη μου έτσι. Α, κρέτη και τα τσέτ. Αχ, ανάξε, ανάξε, όμως θα. Σκιά, χαρτάμ, πίτσο, όμως θα. Ik heb ook soms gekoeld dat het loopt zo voor Brian, dat ik heb een kikaal geen gezicht, dat is niet. Dus maar, let's go ahead. Let's go ahead, son. Ah, ik heb een zoiets, het loopt zo. Pak hem zich gekoeld. Ik heb ook gekoeld, dat is niet. Ik heb een kop bereikt. Ik denk dat wij zich gaat. Ik wil het niet lezen. Dus als ik kijk, dat ze daar ook ziet alles in de brands. Hij dacht dat ziet iets te zijn. Toen ik dacht dat ze niet gelijk. Hoe komt het zit? Pak hem schade. En ik denk dat ze ook gelijk dat ze niet. Hij heeft een begrip wel uitgegaan. Maar ik zat naar deze man, dus dat was het gedaan. En dan kwam maar geen kruisje aan de afgestaan. Ik pak hem zie. Ik pak hem eens mis, dat is het. Het langs het gaan naar Sulaat. Goed lekker te doen, maar het is schaar, ja. Ah, het is nog, mocht er een kant aan zitten. Oh, dan maak je het dan op het gaan. Licht is, het is niet gekregen. Als ik mee die zo goed lijkt, gelucht is het gaan. Dan zit ik het niet gekregen. Het is geen gekregen, gelucht. Dus ik gewoon dat ze me goed in het gekomen zat. Maar zelfs is het goed. Kies. En het moet staan. Dat dacht ik, klak. Klak ook zo. Hij zei me die ziekte. Ik zie me dat omzet. En het moet. Klak dat ik klak. Ah, dus ik kreeg dat omzet. Zelfs de zult, maar op het moment dat dat is dat. Je voors, ik heb dat met mijn vies te geven. Op schop ik dat ik de sneeuw gelaat. Zit ik kwaad ga. Zaat ik dat ik het al ga. Dat is een kutsk. a little bit confused again. Next, it's a little bit the dogs get the that I ask you if you can just him. Fydd eich tlabod hwn cyn sy'n leis chyd. Mae'r sg mi hi mal. Sy'n sg a chym sy'n gwael. Mae'n gwsgio ta. Mae'n dig lle mae'n chas a neud ffein y dat. Ffein y dat. Mae'n gwyd eich sy'n sgwsio ati. Dat yw'n sy'n ei tymwt. Dyda gyd Mae sy'n sgwrs yn chi pysiad o'r clic yn sy'n sgar. Ia, gwylwyd. Allan o'r bys o myndas gwmal. Ni chi a pen i hi. A oedd hi'n gwrs. Ys yn nich. Ni chi a pen i hi. Di yma. Sy'n fawr yn y hond. Mae'n gael gysyn yn mwynhau sy'n gwrs yn y hond. Ys mwynhau sy'n hond. Ys mwynhau sy'n hond. Ys Chachau glas, rhaid o'r wyth ni wyth. Cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych, cych,

Aus mijn naam goed en sla nu jamsana en is zij nam nap of Nuchalk Radio, broadcasting from sovereign Nuchalk territory.